Ik heb nog een baas per zo'n kwestie vlam nog ver. Maar je moet dan als je langs je play. En hij nam de New York en de Massachusetts. Ze hebben dan de muziek op Franseen of een brand de tape recording. En ze hebben daar onze zat mooi uit. Voor ze het de Falemon kapran, de populaire muziek Franseen. Dat vind ik voor het je moet dan, je moet play. Het moet een paar requests. Want het week ik dan voor de zon zal missen dat tape. Ze hebben de salaba. En Massachusetts is dat plaats. En je moet wist op de zon là-bas. En ze gaan de Falemon la chande. Voilà le programme en français, deux temps plus en plus.